0: liek justies labāk.
1: Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. You